0: met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers

0: vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaan-oever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hello, this is Radio Seabreeze.
7: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
8: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.

0: Seabreeze AM.
1: De laatste was een mooie, een gevoelige. De havenzanger, zoals de klokvrouw in de Muiden uit 77. Frank Sinatra daarvoor, The World We Knew uit 67. En deze was van de Marmalade, Rainbow uit 1970. Leuk dat je erbij bent.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Het is zondag 12 juli en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 1923 met bijna

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Sibris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: De laatste was van Rudy Martin, Monica uit 71. Je kent het misschien ook als Veronica. Ellen Price daarvoor, Heidi Lee, Hello uit 1966. En de eerste was van Dr. Hoek. A Little Bit More was een hit in 1976. Luisteraar, dit zijn niet Willy en Willeke.

0: zee van muziek en informatie.
1: Seabreeze AM.
0: Gert Timmerman hadden we als laatste. Brandend Zand uit 1970. Devonie Brothers daarvoor. I'll Never Get Over You uit 65. En deze was van de Rolling Stones. It's Only Rock'n'Roll uit 74. Gouwe ouwe. Altijd. Gouwe ouwe.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan 2 mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Volgens de politie waren er 2 schutters die op elkaar schoten. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet bekendgemaakt. Wel is de situatie inmiddels onder controle en zijn de wapens veiliggesteld. Het straatfestival werd op het moment van de schietpartij door 13.000 mensen bezocht. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens 1 jaar en een forse boete. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zondagochtend de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: De band Mungeljerry speelde het nummer in Nederland op 28 juli 1970 live op het legendarische Holland Pop Festival in het Kralingse Bos, waarbij het publiek bordjes in de lucht gooide. Nou, het werd wereldwijd een dikke hit. Volgens zanger Ray Dorsett schreef hij het nummer in 10 minuten op een tweedehands Fender Stratocaster. Het lied beschrijft het zorgeloze gevoel van een zonnige zomerdag.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend.
0: Vrienden en vriendinnen op de radio, allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Ja, en we gaan weer een beetje richting hittegolven. Nou, het wordt er aardig beter op. Ach ja, het ventilatortje er wat bij aan in de studio, dan is het wel weer te harden. Nou, ik ga niet verklappen wat ik allemaal ga draaien, want er komen weer een heleboel mooie nummers voorbij vandaag. Ik zou zeggen, zet je kopje koffie er maar bij. En het warme croissantje met Jim. En natuurlijk het eitje. En voor de liefhebbers natuurlijk ook de jus d'orange. Nou, is het hele ontbijt weer klaar en compleet. De muziek is ook compleet vanmorgen. Ik heb hier Gino Vannelli met het mooie nummer First to Be in Love, komt uit 1986.

Earth to Be in Love is geschreven door de Canadese zanger Gino Vanelli en geproduceerd door Vanelli en zijn broers Joe en Ross. Joe speelt op de synthesizers in dit nummer, terwijl Ross verantwoordelijk is voor de achtergrondzang. De overige instrumenten werden gespeeld door gitarist Mike Miller, basgitarist Jimmy Haslip en drummer Mark Craney. Earth to Be in Love werd de 7e top 40 hit van Vanelli in zijn thuisland Canada.

0: Het vaste schrijversduo van Steel's Wheel, Joe Egan en Gary Rafferty, schreven het nummer als commentaar op een wijziging in de muziekstijl van Bob Dylan in een poging de hitparades vaker te halen. Echter, het bleek ook zelf een succes te zijn. Stuck in the Middle with You betekent iets in de trant van Ik zit met jullie opgescheept. Op de B-kant, José kwam ook van hetzelfde album. In 1981 kwam Stuck in the Middle weer in een tweede versie uit. Maar ja, in ieder geval, het was de Schotse band Steel's Wheel.
1: Radio Seabreeze, 1395 AM. Nostalgisch verfrissend.
0: Nummer van Bonnie Tyler.

0: We hoorden helaas deze week dat ze is overleden. Maar tijdelijk kwam uit een gezin van 6 kinderen. Haar vader was mijnwerker, haar moeder een operafan, deelde haar passie voor muziek met haar kinderen. Janis Joplin en Tina Turner waren haar grote voorbeelden. Na in verschillende bands gezeten te hebben en na verschillende artiestennamen kwam ze uiteindelijk bij Bonnie Tyler. 1975 nam ze haar eerste liedje op bij de platenmaatschappij My Honeycomb. De single werd geen succes. Haar tweede single, Lost in Friends, toonde meteen haar vocale kwaliteit en ze haalde er de top 10 mee. Later werd het zelfs een Europese hit. Nou, haar eerste album in 1977 had een bescheiden succes, maar toch genoeg om door Europa te toeren. Net voor het album werd uitgebracht, moest ze een knobbeltje op haar stembanden laten wegnemen. Tegen doktersadvies in sprak ze voor ze genezen was. Hierdoor kreeg ze een schor geluid in haar keel. Ze dacht dat haar zangcarrière over was, maar niets was minder waar. Haar volgende single, It's a Hard Race, die we net hoorden, waarop ze met schorre stem zong, haalde de top 5 in Engeland, Europa en de Verenigde Staten, waardoor ze daar voor het eerst kon gaan toeren.
1: De beste Gouden Glans trap af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe.

0: De Australische popgroep Little River Band, die in 1975 in Melbourne werd opgericht. De naam van de band is ontleend aan een verkeersbord richting de gemeente Little River, dicht bij de stad Geelong. Het was de eerste Australische band met aanhoudend commercieel succes in de Verenigde Staten. Tijdens het bestaan heeft de band meer dan 25 miljoen albums verkocht en maakte hij 13 Amerikaanse top 40 hits.
1: Goedemorgen.

En we zijn het helemaal weer terug op de 1395 middengolf na een verbouwing bij het aquaferium. Maar het is allemaal weer goed gekomen, de antenne hangt weer en we zijn weer in de lucht. Goedemorgen!

Everything But A Girl, oftewel EBTG, is een Engelse tweepersoonsband die in 1982 werd opgericht in Hull. Leden van de band waren zangeres Tracy en gitarist en toetsenist Ben Watt, die ook met elkaar getrouwd zijn. Hun grootste hit was een remix van het nummer Missing, oorspronkelijk uitgebracht op single in het Verenigd Koninkrijk en Ierland op 13 oktober 1994. Ik heb hier een nummer, ja, een beetje toepasselijk, want de vakanties gaan beginnen. Het gaat om de autobaan en het wordt uitgevoerd door Kraftwerk.

De instrumentatie op de autobaan was in 1974 zeer innovatief te noemen. Het had een grote invloed op vele genres binnen de elektronische muziek en de dance die zouden volgen. Zo waren er onder meer elektronische percussie, een Moog bas, phasing vocoders en die binnen de krautrock veel gebruikte motoriek te horen. Ook werden er enkele akoestische instrumenten te horen, waaronder een gitaar en een fluit. Kraftwerk heeft het nummer vaak gespeeld tijdens hun concerten. Goed, een nummer van Demis Roussos gaat op het nummer My Reason, komt uit 1972.

Demis Roussos vertoonde een plek in de jaren 70 met een aantal hits, waarvan de singles My Friend the Wind en Forever and Ever in 1973 hoog genoteerd stonden in de verschillende hitparades. Nou, dit was het nummer My Reason, kwam in 1972, nog even eerder. Goed, Creedence Clearwater Revival met het mooie nummer Up Around the Bend.

0: Up Around the Band is geschreven en geproduceerd door zanger en gitarist John Fogerty van Creedence Clearwater Revival. Het nummer behaalde de eerste positie in de Veronica Top 40, terwijl in de Amerikaanse Billboard Hot 100 de vierde positie werd behaald. Maar Nederland die scoorde toch net even hoger.
1: Luistert naar Radio Seabreeze, 215 meter in de middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1395 kHz.
0: Dit is Radio Seabreeze op 1395 AM in Noord-Nederland. En 1098 in de AM in Midden-Nederland.

Say You Will, een nummer van de Brits-Amerikaanse rockband Foreigner. Het is de eerste single van hun zesde studioalbum Inside Information uit 1987. En dit zijn de Moody Blues met het mooie nummer I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band.

Geschreven door basgitarist John Lords en geproduceerd door Tony Clark. I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band was de laatste single van de groep voordat zij een pauze van 5 jaar namen, waardoor de groepsleden zich meer op hun solo carrières konden richten. Het werd een van hun grootste hits, vooral hier in Nederland.

0: Zo, even lekker wakker worden met de groep Kraaienveld uit Beverwijk. Die speelden van 1970 tot 1975.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Ja, ik zit op het klokje te kijken, maar het betekent dat de show alweer over is. Nou, ik heb mijn best gedaan om weer wat mooie nummers bij elkaar te zoeken. Bedankt voor de verzoekjes die er ook tussen zaten. Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft ben ik er volgende week zondagmorgen weer. Ja, mocht je een verzoekje hebben, dan mag je dat gerust even naar me toe mailen of appen. Dan neem ik dat gewoon lekker mee op de zondagmorgen. Tot volgende week. En iedereen bedankt voor het luisteren.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald, die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar twee rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens een jaar en een forse boete. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Wij zoeken ze uit, de meest verfrissende blaadjes van de hele radio. En dat lukt ook vandaag weer aan het begin van Happy the Peppy. Tenminste, daar gaan we vanuit met Hold On. En Hold On, dat was een hit voor Ian Gunn.
1: Peter Engelsen.
0: Eigenlijk moet ik Ian zeggen, maar wat maakt het uit? Het plaatje was lekker en verfrissend. En dat willen we in deze heerlijke zomer van 2026.

Kerst is beloofd en daarom blijven we lekker Avicii draaien met vandaag The Days hier in Happy the Peppy. Straks, en dat zal zijn over wat zal het zijn, een goede 20 minuten. Gaan we luisteren naar een vergeten jaren 60 hit. En dat doen we iedere dag weer, zodra je Happy the Peppy op de radio hoort.

0: willen noemen. Gilbert Bécaud was dat en hij deed het met een cowboy knel, want hij probeerde het in het Engels. En dat bracht toch wel een bijzonder speciaal plaatje. A Little Love and Understanding.
1: Come on.

het vakantieadvies van vandaag. Back down south. Wij gaan het gewoon rijden, want daar staat de boel niet in de fik. De Kings of Leon hier in Happy the Peppy.

0: oudjes doen het nog steeds heerlijk hier op de radio. Ze kraken niet alleen tussen je tanden, maar ook in je oren. The Outlaws en There Goes Another Love Song.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

diverse programma's hier hoorde je al de nieuwe plaat van Madonna. En die mag er zeker zijn. Maar dat geldt ook voor de vele oudjes die ze al heeft. Madonna in dit geval met Open Your Heart.

En je kan duidelijk zijn, hij is echt een kunstenaar dat hij dit weet te maken. Op de planken speelt hij hem nog steeds live, maar bij ons was hij gewoon in de hitversie. Raymond van het Groene Woud en Twee Meisjes brengt ons bij vergeten plaatjes uit de jaren 60.

De Amerikaanse zanger Jewel Akins had in 1965 een hit met de bloemetjes en de bijtjes. The Birds and the Bees. En hij kwam uit Houston in Texas. Houston, we have a problem. Dat kwam pas echt aan het licht 13 jaar geleden. Want toen overleed hij in maart van dat jaar. Jewel Akins, vandaag dus de bijna vergeten hit.

En als er geen voetbal op de schermen staat, dan hoor je dit uit de boksen van menig terras hier in het hele Nederlandse Rijk, kun je wel zeggen. En misschien wel in de hele wereld. Wie weet heeft hij er een grote hit mee. De zwoele zomernachten, nu een

Ik had het al over die vele duizenden gezellige terrassen in ons land. De afgelopen weken kon je hem daar aantreffen hoor, want hij was in ons land aanwezig. Deze Bruno Mars, hij fietste over de podia en zong bovendien live op het podium in Amsterdam. I just

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. Deze week had hij nog een ontmoeting met president Zelensky in Oekraïne. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: compleet op uw favoriete radiozender. Hoe kan het ook anders? Koffie compleet hier op Radio Zeebries.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid, lieve luistervrienden. Een bijzonder hartelijk welkom en heel bijzonder goedemorgen. Ja, koffie compleet, gezellige muziek en dat allemaal op uw favoriete zender Radio Zeebries. 1098 en 1395 AM. Ja, het is geweldig. En misschien zeg je wel van ja, ik vind het leuk om naar Koffie Compleet te luisteren. Maar ik hou er ook van om naar een vlooienmarkt te gaan. Nou, dat kan, want in Biddinghuizen is er namelijk een enorme grote vlooienmarkt. Ze hebben maar liefst 500 kramen en grondplaatsen. En gaan ze maar door op een toplocatie in Biddinghuizen in Flevoland. En wel op de locatie Flevo on IJs in Biddinghuizen. Ja, het is allemaal wat. Hij is om 9 uur vanmorgen begonnen en duurt tot 4 uur in de middag. Dus ik kan alleen maar zeggen, je kan er nog naartoe. Maar ik zou eerst lekker het programma even luisteren waar je op dit moment lekker naar luistert. Het is tijd voor Rod Stewart. Heerlijk, wat een fantastische mooie plaat heeft hij.

Rod Stewart en You Can't Take That Away From Me, lieve onze vrienden, jawel. Nou, weet u trouwens dat de helft van de Nederlanders op deze zomer niet op reis gaat? Ja, lang niet iedereen gaat in de zomermaanden nog op vakantie. Dat blijkt uit de jaarlijkse vakantiemonitor van de ANWB. En in juli en augustus gaat maar liefst 52% van de Nederlanders wel op reis. 2 jaar geleden waren dat nog 73%. Dus ja, die andere helft die gaat niet. Ja, het kan zijn dat het allemaal niet kan, dat je het geld er niet voor hebt. Of dat je zegt van, joh, ik ga lekker op andere tijden. Dat kan natuurlijk ook, hè?

1098 en 1395 AM gezelligheid kent geen tijd, maar dat wist je lang natuurlijk. Hier is Cor Tuyp en ja, voor die mensen die niet op reis gaan naar het buitenland, het kan best zijn dat je zegt van die ga lekker een dagje gezellig naar Volendam. Hmm.

Dat geldt ook voor het Noord-Hollandse Huizen. Dat geldt ook voor alle andere dorpen her en der in het land. Of je nou in Limburg bent of je bent in Friesland. Ja, daar zijn ook heel veel mooie dorpen. Of Noord-Holland, daar zijn ook heel veel fantastisch mooie dorpen waar je gezellig kan genieten. Het is de hoogste tijd voor een mooie plaat van Boy Tode. U zult zeggen, wie is dat? Nou, u kunt gaan luisteren naar Boy Tode, want hij brengt fantastisch mooie muziek.

0: fantastisch mooi nummer van Boy Tobe. En ja, Boy Tobe, zo heet hij, kan het ook niet helpen. En ja, heerlijk, amai. Ajo, amer, amore. Nou ja, wat willen we nog meer? Amore. Ja, het is toch zo. Mocht het zijn dat u zegt van ik vind het heerlijk weer, ik wil vandaag eens even lekker gaan barbecuen. Dat kan hoor, luister vrienden. Misschien zegt u wel, dat lijkt me leuk.
1: De
0: middengolf bruist weer met heerlijke muziek.
2: The barbecue on. The sun is shining and the great hits keep coming.
0: Ja, zeker weten op 1098 en 1395 AM. Ja, we zijn er weer. Hè. U kunt op zondagmorgen ook weer heerlijk luisteren naar de mooiste klanken hier bij Radio Seabreeze 1098 en 1395 AM. Koffie compleet. Hier zijn de Anita Keursingers.

0: Daytime, Nighttime. Fantastisch mooi nummer van Anita Keur met haar zangers. En ja, wat heeft ze dat op een fantastische mooie manier gedaan, hè? Laten we eerlijk zijn.
1: Coffee complete.
2: Goedemorgen. En vandaag met Tom Polderman.

0: winnaar, ja. Ze komt uit dat land van onze zuiderburen vandaan, waar je binnenkort moet gaan betalen om over de weg te gaan rijden. Het is allemaal wat, ja, dat is een ding wat zeker is. Ik heb er gisteren nog het een en ander over verteld. Luister vrienden, gaat heel veel geld kosten als je de Belgische wegen vanaf volgend jaar mei wilt bereiden. Ja, dat is allemaal wat, want als je daar dan bent, dan denk je van ik ga lekker goedkoop tanken. Nou, dat kon je nog wel eens tegenvallen dan, maar goed.
1: Hot summer on Seabreeze Radio.
0: Ja, zeker weten. De warm hot summer on Seabreeze Radio. Ik heb hier een fantastische mooie plaat.

Joan Baez was dit met I Still Miss Someone. Ja, wat een fantastische zanger is hij er altijd geweest. Wat een mooie plaatjes heeft ze gemaakt en een mooie muziek, laten we eerlijk zijn. U luistert naar Radio Seabreeze, het station waar muziek in zit.

kwam uit Volendam, luister vrienden. En ik heb het natuurlijk over de Volendamse Cats. En Loving Her was easier. Ja, met Piet Veermans als liedzanger. En wat waren ze goed destijds. Eerlijk is eerlijk, je luistert naar Radio Seabreeze. Je luistert ook naar het programma Koffie Compleet op zondagmorgen. Ja, en dan brengen we altijd wat rustigere muziek. Zoals bijvoorbeeld deze van The Birds.

Geweldige mooie plaat van de Birds, zijn zij met Pilgrim. Voor iedereen die ooit van zijn leven nog eens een keer van plan is om een pelgrimstocht te gaan maken. Je weet het allemaal maar nooit, hè? Ja, dat zou toch kunnen, luister vrienden.

Ja, wat is het lekker als je in Friesland of Groningen of de kop van Noord-Holland woont. Je kan weer gezellig lekker luisteren naar Radio Seabreeze op 1395 AM. Dat is toch leuk op deze zondagmorgen. Het is tijd voor Laura Fizzi. Een heerlijke zomerse plaat van haar.

0: luisteren.
1: Ja, zeker weten, luisteren vrienden. De middengolf bruist weer op 1098 en 1395 AM. Gezellig hoor. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het is tijd voor een Belgische zanger. Dan heb ik het over Tony Servi. Hij heeft het over een mens in nood. En er zijn er heel veel die in nood zijn vandaag de dag. Laten we eerlijk zijn.

Het is uit jaren geleden al, hè? Tony Servi, ja, mens in nood. En ja, toen die tijd hadden we al een hoop ellende op de wereld, laten we eerlijk zijn. Tony Servi was dit, van jaren geleden, met een heel mooi plaatje. Zometeen gaan we u meenemen naar Frank Isaac en The Garden Angels.

Garden Angel van Frank Isaac. Met dank aan Fred Cannon. Ja, die mij deze plaat heeft doen komen. Ja, Fred Cannon, dat is een man die op de donderdagavond ook een countryprogramma presenteert. Luister vrienden, ik eerst met Kitty op Country. Dan Fred Hoofd op de donderdagavond. En dan komt Freddy Cannon aan de beurt met zijn Nashville Show. En hij heeft ook heel veel artiesten welke hij gewoon lekker aan het helpen is om een klein beetje aan de bak te kunnen komen. Dat was in dit geval Frank Isaac. Ja, het is alweer zover. Het is alweer tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet op deze zondagmorgen, luister vrienden. Ik heb het met veel plezier gedaan en ik hoop dat u met heel veel plezier geluisterd heeft naar dit radioprogramma. Want daar doen we het tenslotte allemaal voor. En 1098 en vooral ook 1395 AM weer in Noord-Nederland. Heerlijk, ik hoop dat u genoten heeft voor het eerst op zondag in het noorden van het land weer via de 1395. Want we zijn sinds afgelopen vrijdagmiddag weer on air. En dat is toch leuk. Als u toevallig op de camping zit, dat kan ook, hè. Ja, of u zit op een bootje, dan hoop ik dat u ook genoten heeft. En zometeen gaat genieten, hè, van programma wat hierna komt. En dat is ook fantastisch, laten we eerlijk zijn. Goed, wat mij betreft, morgen ben ik weer met het programma Koffie Compleet. En gewoon gezellig blijven luisteren naar Radio Seabreeze 1098 en 1395.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes. Er moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: Uur opener van deze zondagmorgen. Van Halen, het oude nummer van Roy Orbison. Pretty Woman. Goedemorgen, welkom terug bij Radio Seabreeze. Dank aan Tom Polderman voor het uurtje koffie compleet. En daar zijn we weer met de hits van gisteren en eergisteren. Lekkere oude muziek met herinneringen. Van Halen en

Een dikke, vette uit de jaren 80. Wat een grote hit was dat voor Glenn Medeiros. Een zomerhit. Heet Nothing's Gonna Change My Love For You. Is het niet prachtig? Op een zondagmorgen bij Radio Seabreeze. Jouw favoriete radiostation op de Middengolf. En via de digitale kanalen. Met nu muziek van Agneta, Bjorn, Benny en Anne Fritz. ABBA zingt The Winner Takes It All.

Het lijkt zo mooi, het leven van een fotomodel, maar het kan soms vies tegenvallen en dan val je met een enorme smak terug op de wereld. En dan begin je een beetje weer op te krabbelen. She's a Model van Kraftwerk, dus dat werd 1975. Blijft een leuke plaat om even te draaien, hoor, hier bij Radio Seabees. In het programma The DJ Seat Show op zondagmorgen inmiddels. Jawel, lekker relaxed uitslapen, bakje koffie erbij en luister naar reggae muziek. Neem je mee naar Reggae Land. Hier is June Lodge samen met Prins Mohammed. Ze zingen Someone

Ja, ik had het eerder in het programma al over dat model, hè, dat dat niet alles was. Maar dit was toch wel echt zo'n model. Lang blond haar, lange benen die tot de hemel reiken. En ja, dan kun je bepaalde gevoelens bij krijgen uiteraard. De Long Blonde Animal, The Golden Earring Live van de Naked Truth CD van vroeger. Nou, even bijkomen hoor. Ik bedoel, hè, even in de rust, even diep ademhalen. En meezingen met de muziek van Benny Nijman. Uit het Limburgse komt hij wel aan. En dit was de oude nummer 1 hit. Waarom fluister ik je naam nog? Ja, geen idee. Ik zou het zo niet weten.

Bekende Nederlandse producer noemde zijn opnamestudio naar aanleiding van deze plaat Studio. Ja, goed gevonden. Je hoorde Phil Collins en een oude Suso Studio. Gouwe ouwe op jouw favoriete zender. Dit is Radio Seabreeze, de DJ Sitio tot 12 uur. En je weet dat we zijn er horizontaal in het weekend. Iedere zaterdag.

Heaven Must Be Mr. Angel, de extra lange uitvoering die we draaiden van Tavares en de hit uit 1986 remake, gemaakt door de Nederlandse producer Ben Liberantza. Leuk om terug te horen, toch? Zeg nou zelf. Radio Seabreeze, de DJ Seat Show tot 12 uur. Met nu Boxy Harry op de radio. Gillende gitaren, beukende drums, je weet dat ik hou ervan. Dus bij deze, de final countdown. Zover zijn we nog niet, maar toch, we draaien hem alvast. Dit is Europe.

0: Seeds. De muziek maakt het verschil.
1: Laatst alweer in het programma de DJ Seeds Show hier op zondagmorgen bij Radio Seabreeze. Je hoorde Paul Anka uit de jaren 60 en Oh Please Diana. Tijd om afscheid te nemen, vrienden en vriendinnen. Zometeen Milko Rotnok met Milko's Music Memories. Ik wens je heel veel plezier met hem en de rest van de collega's die je deze zondag nog gaan van maken. Want je weet het, we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week, op AM en via de digitale kanalen. Ik neem afscheid van je, wens je een prettige voortzetting van deze dag, prettige werkweek en graag tot aanstaande zaterdag even na 11 uur voor een nieuwe aflevering van de DJ Seeds Show. En je weet het, hè? Doe geen dingen die ik ook niet zou doen, anders heel veel plezier. Tot volgende week.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer, alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
9: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat.
10: Goedemiddag.

afgelopen woensdag kwam het trieste bericht naar ons toe dat Bonnie Tyler was overleden op 75-jarige leeftijd. En ze kwam uit een gezin van 6 kinderen. Haar vader was mijnwerker en haar moeder een operafan en deelde haar passie voor muziek met haar kinderen. Haar grote voorbeelden waren Janis Joplin en Tina Turner. En na in verschillende bands te hebben gezeten en na verschillende artiestennamen kwam ze uiteindelijk uit als Bonnie Tyler. En haar grote hit hoorde je als beginner van dit programma Music Memories op de zondagmiddag. Totally Eclipse of the Heart, haar grote hit uit 1983. Goedemiddag. Hey Duncan, Siet Wijnaldo voor het afgelopen uur. En al die andere DJ's die vroeg opgestaan zijn, heerlijk. Nu tot dan 2 uur Music Memories. Met gauw ouwe en soms ook wat nieuwe muziek. Wat onbekende muziek en natuurlijk ook heel veel bekende muziek. En we zijn weer te beluisteren op de 1395 AM in Noord-Nederland. En natuurlijk de 1098 in Midden-Nederland. En via diverse internetportalen. Het zou je onschijnlijk opgevallen zijn. Natuurlijk, we hebben een prachtige zomer. En die gaat nog een weekje door, hebben ze gezegd. Maar daarna zijn er wat buien op komst. Hebben ze gezegd hoor, ik weet het niet. We gaan het zien. Straks om 12:30 het weerbericht. En we gaan beginnen met een... of eigenlijk de tweede plaat is van een Ierse zanger. Hij werd geboren op 2 maart 1948. En begon zijn carrière als gitarist in de Fontana Showband. En in 1964 en 65 speelde hij Impact Sound Showband. Later de Impact Sound Band heette dat eigenlijk. Heb ik het over Rory Gallagher. En deze uit 1972. Going to Mountain. Goedemiddag. Mama's in the kitchen picking up a pie. Daddy's in the backyard. Get a job son, you know your heart.

Peter Howard van The Hollies, Mick Wilson van 10cc en Pete Lincoln van The Sweet hebben de koppen bij elkaar gestoken. De oude rotten in het vak natuurlijk. En hebben een nieuw bandje doen ontstaan. Die heette The Frontman. En man, dat schrijf je natuurlijk met een 3 in plaats van met een E. En lekkere muziek gemaakt. En af en toe draai ik ze wel eens. Vorige week had ik ze ook al gedraaid. En ik dacht van, ach, dit nummer kan ook nog wel. Het origineel kennen we natuurlijk. Meest bekende uit 1964 van Roy Orbison. Ja, deze dame moet ik er nog aankondigen. The Queen of the Disco, denk ik. Madonna. Of the Queen of Pop moet ik zeggen, sorry. Dit is Holiday 1991.

temperaturen buiten oplopen, dan doen dit soort plaatjes altijd lekker hoor. Rumba Tres, natuurlijk. No sé uit 1978. Straks natuurlijk het weerbericht, maar we gaan eerst een lekker Nederlandstalig plaatje draaien van een artiest die ik bijzonder waardeer, maar helaas, hij is veel te vroeg overleden. Heb ik het over Robert Long. En dit mooie plaatje. Kalverliefde.

onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar

0: leven zijn.
1: Robert Long, mooie teksten gemaakt, mooie liedjes gemaakt, mooie LP's gemaakt. En was natuurlijk de liedzanger van die mooie formatie Unit Gloria. Maar het is tijd voor... Ja, het is een zomerse zondag, dat zal je wel opgevallen zijn. Velden met hoge wolken trekken af en toe over het land. En daarnaast zijn er ook flinke zonnige perioden. Het kwik stijgt naar 23 graden in het noorden en 28 tot 32 graden elders. Daarbij staat landinwaarts een matige noorden tot noordoostenwind, windkracht 3 tot 4 boven. En in het kustmidden en op het strand is de wind vrij krachtig, 5 boven. En als je daar bent, smeer je dan alsjeblieft in. Morgen volgt opnieuw een vrij zonnige zomerdag. In het noorden staat de dag bewolkt, maar in de middag breekt de zon ook daardoor. Het wordt 23 tot 32 graden.

0: 1974 won ze nog het Eurovisie Songfestival. Natuurlijk samen met die superformatie ABBA uit Zweden. En dit is haar solo-single Agneta Velskog. En dat is natuurlijk die blonde van ABBA. And Wrap Your Arms Around Me. En ooit heeft Bonnie Sinclair het ook om op plaat gezet. Maar dan in het Nederlands. Sla je arm om me heen. Nu, na 2014. Dit is Rihanna.
1: Shine bright like a diamond. Shine

0: tweemansformatie Roxette, afkomstig uit Zweden. Ja. Per Gessle samen met Marie Fredriksson. En helaas weten we dat Marie Fredriksson is overleden op 9 december 2019 aan de gevolgen van een hersentumor. Want 11 september 2002 raakte ze thuis buiten bewustzijn en werd een hersentumor geconstateerd. Jammer. Deze uit 1991, Spending My Time, en die komt van het album Joyride. Het zal niet ontgaan zijn, maar ik ben momenteel bezig met een verhuizing en ik ben er nogal druk mee. En ik ga niet dit programma de hele tijd nog presenteren. Straks wordt dat door iemand anders gedaan. En wie dat gaat zijn, dat hoor je later nog wel een keer. Voorlopig doe ik het nog even zelf. Mijn studio is nog intact, maar ook de studio moet verhuisd worden. En ik ga richting de Achterhoek. En de Achterhoek, daar komt hele mooie muziek vandaan. Ik ben er een enorme fan van, natuurlijk Normaal. En dit was hun eerste single, Oerend Hart.
1: Ik zeg...

zit je hier tussen de verhuisdozen en ik zat me een beetje te ergeren, want er staat hier een lamp te knipperen. En ik dacht dat, dat mijn systeem niet helemaal goed was, maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Je hoorde de Shoes uit 1970, een Nederlandse band uit Zoeterwoude. En ze werden opgericht als de White Shoes, maar later hebben ze dat white eraf gehaald. Ik denk dat het niet helemaal lekker liep. En het heette ze gewoon de Shoes. En hebben ze het nummer opgenomen, 1970, het album opgenomen, Let the Shoe Shine. Nou ja, als je dan witte schoenen hebt, dan wordt het wel moeilijk, denk ik. Nu wat Franstalige muziek van Jane Manson. Avant de nu de radio. We gaan terug naar 1976.

Het was alles goud wat er blonk natuurlijk uit Volendam. En trouwens nog steeds hoor, heel veel mooie artiesten komen er vandaan. Maar deze natuurlijk uit de jaren 60. En dit is uit begin 70, 1971, The Cats en One Way Wind. En natuurlijk met de zang van Piet Veerman. Maar dit nummer is geschreven door Arnold Muren. Ja, dan is het bijna 1 uur. Dat betekent dat ik even plaats moet gaan maken voor nieuws en weerbericht. Maar straks ben ik nog een uurtje bij je terug. En we beginnen straks met een 12-inch van Hathaway. Maar dit is Herb Albert. Tot aan het nieuws met The Lonely Bull.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Afgelopen nacht zijn 2 personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en hoe zij eraan toe zijn. Bekend is wel dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De burgemeester van Wassenaar, Leender Ter Lange, heeft gereageerd op de schietpartij en zegt dat dit niet thuis hoort in een veilig Wassenaar. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. Er brak een vechtpartij uit toen een oudere vluchteling een trap kreeg van een andere man. De politie meldt niet verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van het terrein en toezicht, maar wel op te treden mocht dat nodig zijn. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. De brand brak afgelopen donderdag uit en wist zich razendsnel te verspreiden. De regio-president van Andalusië, Juan Manuel Moreno, schrijft op sociale media dat de 1000 mensen die geëvacueerd waren geleidelijk weer naar huis mogen gaan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Sea Breeze.
6: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
0: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Sea Breeze AM.

Sylvester Alexander Hathaway, zo heet hij eigenlijk. We kennen natuurlijk beter als Hathaway. En hij had natuurlijk heel veel succes in de eerste helft van de jaren 90 met deze hit, What Is Love. Die kwam uit in 1993 en haalde in vele landen, waaronder in Nederland, de nummer 1 positie. En het leuke is om te vertellen dat hij groeide op in de Verenigde Staten, maar hij was zoon van een Nederlandse zeebioloog en een lokale verpleegster. En werd geboren op Trinidad in Port of Spain. Later ging hij naar Amerika en vele jaren later werd hij gezien in Duitsland. Dit is Chevy Tiger en ik ga het even wat rustiger aandoen. Dit is Slow Down.

Chubby Tiger, een Engelse glamrock band. Met hoogtijdagen tussen 1974 en 1976. En deze kwam in het midden van de tijd, 1975, Slow Down. Lijkt me een goed idee met deze warmte. Hey, we hebben nog helemaal geen Duitsstalige muziek gedraaid. Ik krijg wat verzoekjes binnen om wat Duitsstalige muziek te draaien. Nou, we gaan zeker naar Duitsland met Chris Roberts. En ich bin verliebt.

0: Als ik dit soort muziek hoor, dan moet ik altijd denken aan het tweede Duitse fernsehen, oftewel ZDF. Met elke zaterdagavond in de jaren 70 natuurlijk disco niet. Dat andere programma heette dat ook alweer Hitparade met Dieter Thomas Heck. Nee, disco dat was met Ilja Richter. En daar kwam dit soort muziek heel veel in voor.
1: Boys.
0: Ja, boys. Kan je dit nog herinneren? Die mooie clip in dat zwembad. Italiaanse dame Sabrina. En ze hield alleen maar van jongens. 1987.

denk als we dit soort clips op gaan nemen, dat kan tegenwoordig helemaal niet meer. Dat zou wel een beetje aanstotelijk zijn, denk ik. Maar het was wel lekker. Ja, ze zag er wel goed uit, moet ik heel eerlijk zeggen. Sabrina, afkomstig uit Italië. En ze was helemaal gek van jongens. Ik niet hoor. Ik hou meer van meisjes. En deze man was drummer bij Genesis, maar heeft ook een mooie solo carrière gemaakt. Phil Collins. En deze uit 85, Take Me Home.

1987 kwamen ze bij elkaar. Het was een gouden tip, denk ik wel. De Pet Shop Boys samen met good old Dusty Springfield. The White Queen of Soul wordt ze ook wel genoemd. En What If I Don't To Deserve This uit 1987. En nu een nummer. We kennen het eigenlijk van Ardeen Taylor. En hij heet het Courtesy Jane. Maar 1995 heeft onze eigen Golden Earring het ook nog eens opgenomen. En ik vind deze eigenlijk wel beter, moet ik heel eerlijk zeggen.

ik mis het wel hoor, dat lekkere rauwe stemgeluid van Barry Hay. En natuurlijk de Golden Earring, 60 jaar hebben ze lang bestaan. En Codicy Jane uit 1995, het origineel kwam uit 1968 en ik zei het al, dat is van Ardeen Taylor.

zijn grote doorbraak uit 2003. Afkomstig uit Colombia. En zijn naam is Juanes. En adios, le pido. En dat betekent zoiets als vaarwel, ik vraag het je. Ja, en wat vraag ik je aan mij? Nou, dat de zomer lekker lang doorgaat. En we gaan lekker naar Spanje. Met die mooie blonde zangeres Siska Peters. España mañana.

1981, de film The Jazz Singer kwam uit. Natuurlijk met in de hoofdrol Neil Diamond. En daarvan is een album gemaakt. En daarop stond dit nummer America, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Een heerlijk nummer hier bij Radio Seabreeze. In de middag, op de zondagmiddag, zo rond 2:15. We gaan even wat disco draaien. Moet ook kunnen hier in het programma, denk ik. Ze speelde Maria Magdalena in Jesus Christ Superstar. En deed dat op voortreffelijke wijze. Maar kan ook mooie disco platen maken. Heb ik het over Yvonne Elliman. En terug naar het jaar 1982. Met deze. Later is er ook een 12-inch gewoon van gemaakt.

Ze mocht helaas maar 62 lentes jong worden. De mooie blonde Lindsay de Pol. En mooi zittend achter die grote vleugel. Misschien kan je wel herinneren. Het programma Top Op bij Avro Televisie. Lindsay de Pol. En Won't Somebody Dance With Me Now. Uiteindelijk is het wel goed gekomen. Sis ten dans gevraagd. Ja, heerlijk. Zullen we nog een beetje rock'n'roll doen in het programma? En dan een beetje Nederlandstalige rock'n'roll. Ach, waarom ook niet. Afkomstig uit Eindhoven. Peter Koelewijn. Hij heeft vele hits gemaakt. Komt van het dak af. En ook deze. Je wordt ouder, papa. Geldt voor ons allemaal, denk ik wel.

dit was ik vroeger blij als die laatste schoolbel ging voor de grote vakantie. Lekker losgaan, je tas in de hoek gooien. En deze plaat lekker draaien van Alice Cooper uit 1973 en Schools Out. Ja, ook nogal een extravagant uiterlijk. Maar het programma zit erop. Ja, ik kan er ook niks aan doen, want het is bijna 2 uur. Dat betekent dat hij helemaal klaar zit. Anton Nachtzaam met zijn programma Popfront en hij neemt je mee naar 4 uur. En nog heel veel meer fijne programma's om naar te luisteren hier bij Radio Seabreeze, want we zijn de 24-7 op de AM1395 en de AM1098. En natuurlijk via het wereldwijde web, via diverse portalen op je telefoon. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie zondag. Ik ben er aanstaande dinsdag en woensdag morgen weer met het programma eruit tussen 8 en 9. En daarin de nieuwe Morgenster. Oud nieuws en ook weer heel veel fijne muziek. Geniet van het weer, geniet van je weekend nog. En ik zeg dag dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hij nam halverwege de jaren 90 de macht van zijn vader over en droeg deze in 2013 over aan zijn zoon en de huidige emir Tamim. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten beweren afgelopen nacht 140 Iraanse militaire doelen te hebben aangevallen. Iran viel daarop Amerikaanse krijgsdoelen in de regio aan. De Oekraïnse president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïnse volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

7 minuten over de klok van 2. Dit is Radio Seabreeze. Goedemiddag. Dat was Green Green Grass van George Ezra, waar het voor hem destijds mee begon bij ons hier in de Lage Landen aan de zee, zullen we maar zeggen, in Nederland. Goedemiddag. Dankjewel Milko Roodnat. Ik heb lekker in de tuin zitten te luisteren. Middels de nieuwe app die al wel op Android te downloaden is in jouw favoriete App Store. Nog niet voor de Apple-liefhebbers. Dat laat nog even op zich wachten, maar ook die komt eraan. De Radio Seabreeze app. Heerlijk, prachtig. Ziet er leuk uit. Complimenten aan Marcel Joustra voor het ontwikkelen van dat apparaat. Je hebt overal je mensen voor, zie je wel. Hè? Tot 4 uur is dit uiteraard weer Popfront op zondag. Het is 12 juli 2026. Buiten is het 32 graden maar liefst in de studiotuin bij Studio 626. Binnen is het een aangename 22 graden. Kortom, we zijn er helemaal klaar voor tussen nu en 4 uur. Uiteraard de nieuwe speciale aanbieding die we gisteren aan je voorstelden. De nieuwe single van The Script. In het kader van de Heroes in Heaven. Bonnie Tyler, ze overleed jongstleden 8 juli op 75-jarige leeftijd. Die hoor je langskomen. Uiteraard het weer en de lekkerste muziek. Zoals ook deze een eigenlijk wel opmerkelijk samenwerking. Snow Patrol, die werkte voor een nieuwe single samen met Kylie Minogue. En dit is het resultaat, These Alarms.

muziek uit 1982 hier op Radio Sirius AM 1098. En jawel, ook weer op de 1395. De Goody Two Shoes. Altijd handig als je er twee aan hebt. Tenzij je maar één been hebt natuurlijk. Dat is een ander verhaal. 6 weken top 40 en ze piekte destijds op nummer 8 in de Vaderlandse 40. Het is inmiddels 2:15. Straks is The Heroes in Heaven deze week. Ik zei het aan het begin van het programma al, Bonnie Tyler. En we hebben uiteraard de nieuwe speciale aanbieding.

Het weerbericht zo, zo dadelijk, denk ik. Maar eerst een streepje live muziek uit 1983. Van een van de beste Amerikaanse zangers, singer-songwriters. Dit is James Taylor, Your Smiling Face.

prik zichzelf tegen. Ik heb de banden vol met lucht. Nee, ik heb ja niks te klaar. Nee, ik heb ja niks te klaar. Ik heb geen flauw idee wat allemaal overgaat. Op fietsen 1997, skik. Dus ik heb het eens even uitgerekend. Als ik op de fiets van hieruit naar Milko moet fietsen, zijn nieuwe woningplaats in Zellen, dan ben ik toch snel 206 kilometer onderweg. En dat op fietsen, dan ga ik op mijn leeftijd niet meer volhouden volgens mij. Maar goed, zometeen hebben we het weerbericht voor je voor de komende week. Meer van hetzelfde. Eigenlijk vanaf vrijdag dat het dat iets of wat verkoeling op gaat treden. Dat hoor je dus zo direct na muziek uit 1983 alweer. Blijf een beetje in de jaren 80.

Wat zegt ze? Oh. Ja. Ze valt wel in herhaling. Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik. Zo. What fun. And the right side one. De komende dagen is het volop zomers in het land met veel zonneschijn. Temperatuur stijgt naar ruim 30 graden in het binnenland. Alleen aan zee is het aanvankelijk wat minder warm door een stevige noordenwind. Zonnig en warme weer houdt aan tot en met donderdag. Daarna stijgt de kans op stevige buien en wordt de warme luchtsoort enigszins verdreven. Vanmiddag zijn er dus nog schijnt de zon flink. Zijn er wat sluierwolken. Temperatuur stijgt naar 27 graden in Utrecht. 28 of 29 graden in het oosten. En in het zuiden wordt het met 29 tot lokaal 32 graden het warmst. Dat 32 graden, dat is dus hier in Putten. Strandgangers moesten naast een stevige noordenwind ook rekening houden met het krachtige julizon. Zonder zonnebrandcrème kun je al binnen 10 tot 20 minuten verbranden. Door de wind heb je daar nauwelijks of te laat door. Vanavond schijnt de zon volop. Op de meeste plaatsen is de lucht volledig helder. Alleen in het noorden krijgt opnieuw met lage wolking vanaf zee te maken. Vannacht trekt de lage wolking verder het land op. En regionaal kan het zelfs wat mistig worden. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk onbewolkt. En bij een afzwakkende noordenwind koelt het af naar 14 tot 17 graden. En dat is een prima slaaptemperatuur. Morgen vroeg is het eerst grijs. Op de meeste plaatsen komt lage bewolking voor. En vooral in het noorden kan het eventjes mistig zijn. Limburg is van wolking geen sprake. En hier schijnt volop de zon. In de loop van de ochtend lost de lage bewolking op. En volgt er een zonnige tropische dag met temperaturen van 22 tot 25 graden aan zee, 28 tot 31 graden in het binnenland. En verder waait er een matige noordenwind boven land, een vrij krachtige wind aan de kust.

van deze week. The crowd was singing Wonderwall. En de nieuwe van The Script hier bij Seabreeze AM. 1098-1395. We gaan de plaat draaien op verzoek van Theo en Janneke uit Leeuwarden. En die moesten we speciaal gaan draaien voor Leo van Dijk. En we moesten hem vanuit Leeuwarden ook van harte beterschap wensen met muziek van The Golden Earring en The Twilight Zone.

Terug naar een klassieker om nooit te vergeten. Een throwback uit de 70s, 80s, 90s of zeros in de Popfront Classic.

Dit noemen ze dus een echte radiohit. Ik kom niet verder dan een tipperade in 1970. My Baby Loves Lovin' van de White Plains. Daarvoor op verzoek van Theo en Janneke uit Leeuwarden gedraaid voor Leo van Dijk. En ze wensen hem een spoedig herstel toe, als het ware. Luistert naar Popfront op de zondagmiddag. Met muziek uit 1969. Komen uit België. Het was een leuk hitje. Een groot hit, 8 weken tot 40. Nummer 14 in 1969 voor The Wallace Collection. En hoe heet het ook alweer?

die Amazing Stroopwafels. En ik ga naar Frankrijk. En ik kom nooit meer terug. Nou, dat is verschrikkelijk heet, want de Tour de France etappe van vandaag is stevig ingekort. Er is inmiddels wel een drietal renners ontsnapt. Een vijftiental seconden voorsprong op het peloton. Maar die zijn toch enigszins aan het jagen. Geen idee waar kans hebben voor de etappe van vandaag Mathieu van der Poel zich bevindt. Maar waarschijnlijk ergens voorin in het peloton. Het is 12 minuten voor de klok van 3 uur. Die Amazing Stroopwafels, die waren afkomstig uit Rotterdam. En deze heren, die komen uit Amerika. Ze hebben een nieuw album uit met alleen maar oude hits en een aantal nieuwe tracks. We hebben het over het album Halcyon Days van America. En dit is op single uitgebracht, The World of Lights.

is weer even geleden, jongens. 75. Of als ik even snel reken, is dat 51 jaar? 51 jaar, ja. 51, volgens mij 51 jaar, ja. 51 jaar, 75, 7 weken tot 40. Piek op nummer 9 uit 1975. Limousine, een Nederlandse band was dat destijds. En 75. Het is inmiddels 2,5 voor de klok van 3. Sinds afgelopen donderdag zijn de uitzendingen van Radio Sirius op 1395 ook weer hervat. Het dak is weer gerepareerd, gerestaureerd en de antennes zijn teruggeplaatst. En alles opnieuw afgeregeld. En we zouden het heel fijn vinden als u ons wilt laten weten waar het zo'n beetje doorkomt. Dat kan als je gaat naar radiosibris.nl, kunt u in ons gastenboek ontvangstrapport achterlaten. Ben je luisteramateur of wil je gewoon een QSL-kaart, zo'n kaart ontvangen van Radio Sibris, dan ga je naar de QSL-pagina. En dat formulier dat vul je netjes in met alle gegevens die gevraagd worden. En dan ontvang je ook nog eens zo'n mooie, fijne Radio Sibris QSL-kaart. Als je ons laat weten hoe het signaal daar bij jou doorkomt. Radio Sibris gaat op naar het nieuws en de mededelingen van 3 uur. Daarna nog 1 vol uur.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Voor Vink is het zijn vijfde opeenvolgende Grand Slam winst. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. Vorig jaar won hij de US Open en Wimbledon 2025. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Zo zal het kabinet wijzigen en moet premier Julia Shviridenko plaatsmaken. Er moet voor het buitenlandbeleid een specifieke persoon met ruime ervaring worden aangesteld. Ook de binnenlandse politiek in Oekraïne zal veranderen en daarnaast zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de leiding van de rechtshandhavingsdiensten. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Mens en relatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Zondag van 2 tot 4 uur 's middags. Radio Seabreeze. 1098 en 1395 AM. Het zomergeluid komt.

Toto. Hold the line. Dat is de eerste hit die ze scoorde bij ons in Nederland. In 1979 alweer. En Hold the Line. Het is ermee 7 minuten over de klok van 3 uur geworden. Tot 4 uur zit nog Anton Larsson met Popfront op zondag 12 juli 2027. Met straks uiteraard een nieuwe speciale aanbieding. Ja, hebben wij al gehad, maar wel de Heroes in Heaven. Maar nu eerst Ella Ella, Showtek en Kate Ryan.

De laatste jaren van zijn leven bracht hij door op een Thais eiland. Had hij van zijn spaarcentjes gekocht, volgens mij. En was destijds ook getrouwd met een Thaise. Geen Thai Thai pop, maar wel een Thaise. Ik hoorde mezelf een beetje dubbel. Want dat ga je krijgen als je zo dol enthousiast de muziek zo hard hebt staan. Ja, je staat net in een andere ruimte. Die staat niet aangesloten op de schuiven van de microfoon. Dat moet nog een keer gebeuren, volgens mij. Het is 12:30, Radio Seabreeze. 1098. En dat kan die vraag, moet ik zeggen, ook weer op 1395. En via de digitale kanalen en de website radioseabreeze.nl. En deze draaien we voor Richard Verschuren. En de Nits.

zicht. Ik voel dat deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werkt. Nog heel

kent wellicht het origineel. Dat is van Guus Meeuwis. En dit was de uitvoering van Jeroen van Koningsbrugge destijds in Dart van 2017. Versie de allerbeste Passion die tot nu toe uitgezonden is. Daar zat Jeroen van Koningsbrugge in en hij vertolkte dus wit licht waarvan Muus Geeuwis, dus Guusje Meeuwis, dus gerecht heeft van dat hij het zelf niet beter kan vertolken. Nou, dat is een grote compliment, kun je niet krijgen, denk ik. Deze is op verzoek van Anthony Feyneman, Bob Seger.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Zangeres Bonnie Tyler is 8 juli overleden. Ze had veel succes met power ballads, waarvan haar bekendste It's a Heartache, Holding Out for a Hero en haar allergrootste Total Eclipse for the Heart zijn. Ze stond vooral bekend om haar schorre stemgeluid dat ontstond na een keeloperatie. Tyler werd 75 jaar. Haar familie meldde in de verklaring dat ze is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag al enige tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. Uiteindelijk heeft ze niet meer kunnen herstellen van haar aandoening. De zangeres werd in 1951 in Wales geboren als Gaynor Hopkins. Haar vader was mijnwerker en haar moeder een operazangeres. Na het winnen van een zangwedstrijd op haar 17e deed ze auditie en werd aangenomen bij Bobby Wayne en de Dixies. 2 jaar later richtte ze haar eigen band Imagination op. Omdat ze haar eigen naam te weinig

0: Scott, die voor haar een platencontract wist te regelen bij RCA Records. In 1976 werd ze geopereerd aan een knobbeltje op haar stembanden. Daarna moest ze 6 weken zwijgen, maar omdat ze zich daar niet aan hield, herstelde haar stem niet volledig en hield ze daar haar karakteristieke schorre stemgeluid aan over. Kort na die operatie scoorde ze in Engeland haar eerste hit met Lost in France, waarop ze dus nog met haar oude stem te horen was. In Duitsland bleef het nummer meer dan 6 maanden in de top 10 staan, bij ons in Nederland heet het niet zoveel. Bonnie Tyler was bang dat de mislukte operatie het einde van haar carrière zou betekenen, maar niets bleek minder waar. Haar derde single, It's a Heartache, ook voor het eerst met haar schorre stemzong, haalde de top 5 in Engeland, Europa en de Verenigde Staten, waardoor ze daarvoor eerst kon gaan toeren. Haar volgende 7 singeltjes flopten allemaal en RCA probeerde haar steeds verder de richting van de countrymuziek op te duwen, wat resulteerde in een breuk met de platenmaatschappij. Bij CBS Records sloeg Tyler een heel andere richting in. Met haar nieuwe producer Jim Steinman, die eerder succes had met het album Bad Out of Hell van Meatloaf, maakte ze het album Easter and Then the Speed of Night. Met op het nummer The Total Eclipse of the Heart. Het werd haar eerste nummer 1 hit in Groot-Brittannië, de VS. En het werd ook nog genomineerd voor 2 Grammys. In 2013 vertegenwoordigde ze het Verenigd Koninkrijk voor het Eurovisie Songfestival met het nummer Believe in Me, waarmee ze de 19e plaats behaalde. Haar laatste album bracht ze uit in 2019. Aan het studioalbum Between the Earth and Stars werkte onder andere Francis Rossi van Status Quo, Rod Stewart en Cliff Richard mee. De laatste jaren woonde de zangeres in Portugal. Ze zou dit najaar nog een reeks concerten geven.
1: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

gaat over een verbroken relatie. De nieuwe single van Teddy Trims was dat. En ja, is voor iedereen namelijk een ramp als een relatie verbroken wordt. En daar zingt dus Teddy Trims over in zijn nieuwe single die we zojuist raadden bij Seabreeze. Ah.

1971. De Two Man Sound. Ze kwamen uit België. Een Belgisch trio dat in de jaren 70 successen boekte met de ritmische nummers op basis van disco, samba en de bossa nova. Een van de mannen achter de Two Man Sound, dat was Lou de Preik. Ook wel bekend van Lou en de Hollywood Bananas. Het is 4:12. Zometeen The Fruits of Labor, maar eerst Tino Martin en Mart Hoogkamer. Dit is uit 2023 de hartslag van de stad op Seabreeze.

Hi, dit is Annemiek van Fruits of Labor. Super leuk dat je luistert. Dit is mijn nieuwe single For the Dance Floor hier bij Popfront met Anton Nachtzaam op Radio Seabreeze AM.

Het was een speciale aanbieding van vorige week. En wat is het een heerlijke, lekkere floorfiller. Voor de dancefloor, Annemiek Heep en haar collega's, oftewel de Fruits of Labor, opgenomen in Amsterdam. En geschreven op het altijd zonnige Bonaire. Over zonnig weer gesproken. 33 graden hier in Zuidwest-Brabant. In de rest van het land zijn de temperaturen ook best wel zomers en tropisch te noemen. We hebben er nog een aantal voor je. Onder meer Ricky Martin, Living La Vida Loca uit 1999. Maar eerst Wax en Building a Bridge to Your Heart.

1999, wat een overheerlijk zomersdeuntje was dat toch, zeg. Dat was Living La Vida Loca. Wel mijn scherm uit wil, dat mag niet. 12 weken top 40 en piekte op nummer 9 in de Vaderlandse 40. Blik op de klokwerpers, zien we dat het 4 minuten voor de klok van 3 is. We hebben nog 1 voor je. En dat is muziek van de Beatles, geschreven door George Harrison. Here Comes the Sun, hoe toepasselijk. Hij staat al stevig in de startblokken. In zijn korte broek. En een hemdje aan, meer niet. Vandaar dat de camera's ook uitstaan. Marcel Joustra. Met zijn pootjes lekker in het gloeiend hete Shifting Sands. Zometeen na 4 uur tussen 4 en 5 op jouw Radio Series. Gevolgd door Anne Zijlstra tussen 5 en 6 met Windkracht 5. Een stevige bries die dus... ja, inderdaad. That's my middle name, Marcel. Maf niet, maar Kees ook. Ja, beide, dat waar. Ik zei, dus een stevige brief uit Leeuwarden tussen 5 en 6. En tussen 6 en 7 hebben we nog Gerda Roy op de radio met Sunday Grooves. Ik spreek je straks weer om 7 uur, ja. Worden door die Joustra helemaal van mijn apropos afgebracht. Straks om 7 uur spreek ik je weer met de nieuwe Classics of Rock. En zoals vermeld gaan we eruit met de Beatles. En Here Comes the Sun. Ik wens u veel plezier met Marcel, met Anne en met Ger. En ik zeg... Tot dus vanavond 7 uur.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. De weg is in de richting van Den Bosch tot aan Bokstel afgesloten. De motorrijder uit Almere botste met een bestelbus en kwam daarna in de vangrail terecht. Volgens de politie gaat het nog wel even duren voordat de snelweg A2 weer wordt vrijgegeven. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. De leiders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Dit schrijft een Iraanse krant. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet officieel op het bericht met de 13 namen gereageerd. Op de lijst staan verder de Italiaanse premier Meloni, de bondskanselier van Duitsland Merz, de Franse president Macron en de aftredende premier van het Verenigd Koninkrijk Starmer. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. De meeste slachtoffers verdronken in rivieren en meren. 9 op de 10 waren mannen. Dat laat het Duitse Levensreddingsgezelschap weten. Dit is de grootste waterreddingsorganisatie ter wereld met 630.000 leden. Dat de meeste slachtoffers mannen waren, komt volgens de reddingsorganisatie omdat jongens en mannen vaker risico's nemen en de gevaren onderschatten. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zijn voorliefde voor muziek. Schrijf die in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sands. Elke zondagmiddag van 4 tot 5.

vooral wij in het noorden hebben er lang op moeten wachten hoor. Maar daar is hij dan eindelijk ook voor ons. Daar is hij dan weer, de zon. Ja, inderdaad, Anton Nachtzaam. Bedankt voor jouw lekkere voorgaande twee uurtjes. En daar waar jij in de 33 graden zit, is de temperatuur hier om de studio maar slechts 24 graden. Dus eigenlijk heel lekker. Raampjes open. Ja, ik zit niet met de pootjes nou, in een bakje met water. Nee, ik zit hier met een vliegenmepper om me heen. Want dat hebben we hier genoeg, hè, in Friesland. Vliegen. Heel veel vliegen. We laten weer de, inderdaad het zand weer een beetje lekker stuiven. Maar het waait niet heel hard hoor. Het is windkrachtje 3, denk ik, ongeveer hier buiten. Maar daar gaan de korretjes ook vast wel van heen en weer. Lekker een uurtje live vanuit Studio 5 hier in Bantega, Zuid-Friesland. Zo zie je maar hoeveel de temperatuur er zo'n landje heen kan schillen. We gaan zeker Herman Brood nog een keertje draaien vandaag. Want volgens mij is dat zoveel jaar geleden dat hij van het Amstel Hotel dacht te kunnen vliegen. Helaas, och wat zonde. Everest hebben gewoon heel veel lekkere muziek staan. Onder andere van vinyl. En gewoon hier uit mijn platenlijstje. En ook een hele bijzondere plaat uit de platenkoffer van Renate. Maar dat hoor je straks om ongeveer 4:15. Laten we lekker beginnen met de volgende plaat. En dan gaan we gewoon lekker tempo maken met Elvin Stardust. Pretend.

0: de Frans is natuurlijk op, dus een plaat uit Frankrijk van de Poppies past daar dan ook weer helemaal lekker bij. Kijk ik op mijn klokje, oh, alweer tijd voor.
1: En dan nu tijd voor de platenkoffer van Renate. Wat zou daar vanmiddag weer in zitten?
0: Ja, en dan tref je een 17-jarig meisje een plaat aan waarvan je denkt, hoe komt die dan in haar platenkoffer? Een album van Wim Zonneveld aan de Amsterdamse Gracht. Ja, het was een Amsterdamse rakkertje, die Renate. Ze heeft daar gewoond.

Even navragen was dat deze plaat van haar vader was. Niet. Ze is haar album terechtgekomen, heeft ze gewoon meegenomen. Geërfd, zeg maar, Wim Zonneveld met Aan de Amsterdamse Grachten. Gisteren dan, 25 jaar geleden, dat Herman Brood zichzelf helaas van het leven beroofd door van het Amstel Hotel volgens mij te springen. Ontzettend jammer. Maar gelukkig, blijven zijn mooie muziek nog. Here's a Saturday Night.

0: bleek trouwens het Hilton Hotel te zijn, niet het Amsterdam Hotel. Niet dat veel uitmaakt, want helaas is Herman Brood is niet meer onder ons. En dat weten we allemaal al bijzonder lang.
1: Wij halen ze van zolder.
2: Van zolder.
1: De platen uit jouw jeugd.
2: Jouw jeugd.
1: Jouw jeugd. Dit is Marcel Joustra op Radio Seabreeze.
0: Ja, dus weer op de 1395 en de 1098. Gelukkig, gelukkig, we zijn er weer, we zijn er weer. Anne Zijlstra is hard met zijn motor aan het werk. Voor jou, deze lekkere plaat.

de shirts. Geweldig. Love and Walk Away. Speciaal voor Anne Zijlstra. Die hoort hem straks om 5 uur. Die druk bezig is met zijn motor. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij rijdt niet mee. Hij prutst er gewoon mee. Hey, terug naar Frankrijk. Daar hadden we destijds Elvis Presley. En daar hadden ze in Frankrijk een tegenhanger voor. En die vraagt Gert Nittes dan weer speciaal aan daar in Burgum. Hij zegt dat past wel mooi op het feit dat ook de Tour de France op dit moment is. D'où viens-tu, Johnny? Ofwel...

0: vie.
1: Pour moi la vie va commencer.
0: Voor mij begon het leven daar, betekent dat vrij vertaald. En dat is natuurlijk lekker hier bij Seabreeze. I am Shifting Sands op deze zondagmiddag. We gaan verder met het volgende nummer. Dat doen we niet op de 12e juli. Weer te horen ook op de 1395 daar in het mooie Grauw. Alle werkzaamheden zijn achter de rug en gewoon lekker opgelost. Dus luister gewoon ook op de Middenhof lekker met ons mee op 1098 in Laren, 1395 daar in Grauw. Door met lekkere muziek van het vinyl. Hier is Mississippi met het prachtig mooie Pussycat. Andersom natuurlijk.

0: niet meer dat spleetje vond ik het leukste. Waarom heette ze Tony? De drie zusjes daar uit het zuiden. Die zonderlingen, zarelingen, ja. Leuke muziek dat ze maakt, hoor. Van het geweldige, een mooie vinyl uiteraard was het Pussycat met Mississippi, die mooie rivier daar in Amerika.
1: Dit is de beste dosis gouden oude vitamine. Gouden oude vitamine. Marcel Joustra op Radio Seabreeze.
0: Gaan we toch in het zuiden zitten, dan gaan we even naar Anton Nachtzaam. Die houdt van rock. Hij zei, draai eens een lekkere plaat van The Who. Dan komt deze wel boven bij mij. Pinball Wizard ging voor mij over een jongetje die doof en blind was. En ja, eigenlijk niet heel veel kon, maar toch een meester bleek te zijn in de flipperkast.

was weer een iets andere uitvoering. De Who met Pinball Wizard. Speciaal inderdaad voor Anton Machtzaam. Ik ga nu even weer terug naar Burgum. De enige vraag ze... vraag ze allemaal aan. Nou ja, deze komt bij heel vaak voor, hoor. Die multicolor van Santieu. Maar die Sita Pruis, die wil elke keer wel een ander plaatje horen. Ja, we hebben gehoord. Blues hebben we een keer gehad. Golden Earring heeft ook al eens aangevraagd. Maar deze komt bijna elke week terug. Speciaal voor jou, Sita Pruis. Druk aan het werk. Hier is Multicolor.

Oké, okay, nou, we gingen even stil. Maakt ook niet uit, dan gaan we gewoon op een andere manier gaan we weer door. Want dat, ja, staat er een schuifje af en toe wel eens een keer verkeerd. We gaan gewoon naar een lekkere plaat van ABBA. Waarom ook niet? Gewoon weer vanaf het vernieuwen gedraaid. Daar kan weinig mee fout gaan. Altijd weer. Here's Knowing Me, Knowing You, Shifting Sands op deze zondag 12 juli.

lekkere plaat hoor. 1978 hou ik het op. ABBA met Knowing Me, Knowing You. En terwijl intussen Sita Pruijzen naar huis aan het paintballen is. Of is ze nou aan het paint? Ik heb geen idee. Ga ik gewoon door met het draaien van heel veel lekkere muziek. En dan dacht ik bij mezelf, weet je wat ik doe? Ik ga die plaat draaien die Sjoerd Jong vorige week bij me aanvroeg. En die, ja, ben ik er weer vergeten te draaien. Hoe stom was het eigenlijk toen, hè? Had hij 3 keer aangevraagd. Nou, dan doe ik het gewoon een weekje later, Sjoerd. Dus ik hoop dat je het alsnog leuk vindt om de plaat te horen. Hier is Maywood. En hij zei, hij is eigenlijk wel een beetje speciaal voor Anne Zijlstra. Die is daar helemaal gek op. Getaway.

0: Lekker in je vel met Marcel.
1: En dat doen we gewoon met een hele lekkere plaat van Vanity Six. Voor alle stoute meisjes die luisteren, dat zijn er best wel veel. Hier is Nasty Girl. Heel erg nasty.

0: Time to Jam. Nou, is mij wat te warm voor jullie gezegd. Oh, het is buiten maar 24 graden, maar ik heb toch een teltje met koud water wat die al te nachts in de mozaïe gepakt. En met mijn vliegklippertje om me heen vermaak ik mijn best. Lekker deze plaat weer een keertje te horen, maar dan past een ander plaatje hier eigenlijk vrij wel.
1: Wake me up.
0: Tja, nou, er past nog een plaatje achteraan. Zou ik zeggen van Touch and Go, Anne Zijlstra. Hij komt straks, is een plaat die ik van hem gepikt heb. Echt wel. Past er goed in.

Touch and Go, anders zou staan. Die vind jij lekker, hè? Die vind jij lekker. Je hoort hem straks even over 11. Even over 5, niet over 11. Even over 5. En tot die tijd past deze plaat ook weer lekker.

Spooky en zo, Nederlands popduo. Ja, het grappige is dan wel weer dat deze plaat niet gezongen is door Spooky zelf, maar door John Russell. Ja, Wikipedia, we hebben ook zo'n jock, die doet het allemaal op die manier. Ik denk, dat kan ik ook. Hey, voor vanmiddag zit het mijn laatste plaat hier zo. Wat mij betreft, heel veel plezier dadelijk bij Anne Zijlstra. En ik ben er pas vrijdagmorgen weer. Er komt een heerlijke week aan, dus geniet ervan. Het prachtige weer. Maak eens lekker zon. Ik zeg dag.

0: Lekker in je vel met Marcel.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij een halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Shara. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Shara zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zijlstra.

David Gates ging in 1973 solo en had jarenlang deel uitgemaakt van Brad. Vrienden, goedemiddag. Het is 5:00 geweest. Natuurlijk hoor je Sunday Rider. En dat kan alleen maar op deze zondag. Ik zou zeggen, wees welkom. Het lekkerste uurtje is weer begonnen. Ja, heerlijke zomerradio, vrienden. En dat ook weer op de 1395 kHz. En uiteraard gewoon zoals je gewend bent ook op 1098. Wees welkom bij het laatste uurtje op deze zondagmiddag. Met Anne Zijlstra, windkracht 5. Ja, staat weer voor de deur en is weer begonnen. Ik bedank natuurlijk Marcel Joustra weer voor het uurtje hiervoor. En ook de jocks daarvoor. Ja, eigenlijk heeft die radio hier de hele dag een beetje aangestaan in de tuin. Wat kun je van mij verwachten? Lekkere muziek, onder andere de palingsound komt eraan van BZN. Alhoewel dat toen de tijd nog geen echte palingsound was. Ook Pearl Jam komt voorbij, Donna Summer. Geen popagenda, nee, wel wat verzoekjes nog. Ja, laten we gewoon gaan zitten, laten we gewoon gaan beginnen. En laten we er even een artiest bij pakken die in 2022 zijn doorbraak had. Ik heb het over Teddy Swims. Hij stond onlangs nog op Pinkpop en op Rock Werchter. En we gaan naar 23 voor zijn The Door.

1980, Leo Sayer. Hij werd ooit door zijn vrouw een leeuw genoemd, oftewel een Leo in het Engels. En hij had een gigantische bos haar. Hij heeft die artiestennaam gewoon gehouden. Leo Sayer, 1980. En More Than I Can Say was een plaatje natuurlijk van Bobby V uit 1960, het origineel. En deze More Than I Can Say is vaak gecoverd. Ook June Lodge en Prince Mohammed hebben er nog een versie van gemaakt, vrienden. En we gaan naar de Rockers uit Volendam. BZN deden het vroeger nog op zijn ruigst met deze

Dit was toch wel echt lekker. Ja, ja, ja, ja, ja. BZ en Volendam, vrienden. 1974. Jan Keizer gaf ook toe dat hij het plaatje heeft gedrumd. Ingedrumd. Ja, en ook nog heeft ingezongen zelfs. Alleen, ze hebben het niet vaak live gespeeld. En later natuurlijk in 1975, toen Annie Schilder zich bij de groep voegde, toen werd dit genre helemaal niet meer gespeeld. Sterker nog, ze hebben het nooit meer live op de bühne gebracht. We gaan naar een verzoekje. Monsieur Van Rouge, Gert Nitters. Hier is voor jou Bonnie Tyler.

0: Ja, trieste nieuws vorige week natuurlijk ons bereikt dat Bonnie Tyler helaas is overleden. Gelukkig hebben we de muziek nog en dit plaatje werd aangevraagd door Monsieur Van Goes. Ik zei het al even bij de introductie. Gert Nitters uit Burgum, onze grote impresario. Ja, artiestenkenner, R&B-liefhebber en natuurlijk presentator van het bekende programma Jazz Go Blue op RTV NOF. Vrienden, één keer in de twee weken op een vrijdagavond. Heerlijke muziek, Bonnie Tyler. En we luisteren nog steeds naar Windkracht 5. En ik kijk even op mijn klok. We zijn ongeveer aanbeland bij 7 minuutjes voor de klok van 5:30.
1: De windkracht blaast de muziek naar je toe.

word altijd een beetje vrolijk van deze muziek van Johnny Mathis, 1978. En je hoorde natuurlijk weer Gone, Gone, Gone. Ook Lovely Day kwam nog van deze artiest. Ja, het is toch wel heerlijk om dat soort plaatjes weer eens even terug te horen. En dat kan hier natuurlijk in Windkracht 5, vrienden, op deze zondagmiddag. We lopen tegen 5:30. We gaan even naar Goldband, samen met Maan. We doen het stiekem.

Dit kwam alweer van haar zevende studioalbum Bad Girls. Ken je dat nog? Bad Girls. Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Ja, lekker disco natuurlijk. De Queen of Disco werd ze ook wel genoemd. Deze Donna Summer. En ook dat komt op je af via Windkracht 5. Natuurlijk tot 6 uur nog even met Anne Zijlstra, vrienden. Lekkere muziek, een beetje afwisseling van disco naar rock. Ik heb wel even zin om naar Terschelling te gaan trouwens. Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Laten we Hessel er maar weer even bij pakken. Met zijn Somebody Talk.

Somebody Told Me. Natuurlijk hoorde je Hassel. En dit werd rechtstreeks vanuit Ahoy in 1991. Dit was een van zijn live registraties, deze Hassel. En op de Schelling deed hij het altijd in het voormalige hotel De Groene Weide. Maar ook dat bestaat niet meer. Er zijn ook mensen die trouwens liever

je hoorde The Guys and Dolls uit 1976. Ooit opgericht als een drie boy en een drie girl band. Onder andere de leden Paul Griggs, Dominic Grant, Rosie Hetherington, Martine Howard, Julie Forsythe, David Van Day en Theresa Bazaar. Dat waren de originele leden waar later alleen maar Grant en Forsythe nog de schepter zouden zwaaien. En als duo zijn ze ooit doorgegaan. Helaas, Dominic Grant leeft niet meer, is niet meer onder ons, vrienden. Maar we hebben natuurlijk nog wel de muziek. En zie Windkracht 5 het laatste uurtje op de zondagmiddag als een soort encyclopedie. Ja, we lopen een klein beetje weer naar het einde van de show. Ik zeg het altijd. Het is altijd zo, iedere week. Maar we pakken de muziek er weer bij. Vooruit.

was het nu Bryan Adams en Melanie C. Ik weet het niet, vrienden. Het was wel When You're Gone. Kwam uit 1999 op de valreep van het millennium. Ja. En dan gaan we even naar Randy and the Rainbows. Beetje terug in de tijd naar 1963.

Ja, dat is wel heel erg grappig, deze plaat van Randy and the Rainbows. Want we gaan gewoon even naar 1900 en pak een beet. Wat was het? 78. En daar was ze plotseling natuurlijk. Onze grote vriendin Blondie.

0: Ja, ze maakten er een lekkere new wave cover van deze dame, deze blondie natuurlijk, met Denise 1978, vrienden. En dat allemaal in Windkracht 5. Maar wat krijgen we nou, zeg? Ja, ik... Oh, ja, ik kijk op mijn klok. Ja, ja, het is alweer zo laat. Nou, kom maar binnen, Woody. Ik heb je al lang gezien. Al lang. Ja, ik zag je wel, hoor.
1: That's all.
0: Ja, vrienden, het zit er weer op. Deze uitzending van Windkracht 5 is weer verleden tijd natuurlijk. Maar niet getreurd, want onze grote vriend Gerrit de Rooij zit weer klaar voor zijn Sunday Groove. Na nieuws van 6 uur, vrienden. Ja, en morgen vroeg ben ik er weer met eruit om 8 uur. Dus alle redenen om te blijven luisteren naar de show en naar onze zender natuurlijk. Ik heb nog één plaatje en dan wens ik jou smakelijk eten en geniet van je vakantie als je vrij bent. Want dat is het allerbelangrijkste. Chic maakt in 1979 hun debuutalbum Risqué. En deze plaat heet gewoon My Forbidden Lover, vrienden. Maak er nog een fijne avond van. Hoi hoi.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio CENTCOM is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het Klein Orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Vannacht weer de sterretjes hoog aan de hemel. Nu op de radio Stars van Earth, Wind and Fire. Toeters op de radio, dan dat weet je. Dan is mijn humeur weer goed. Zeker weten. En we begonnen trouwens met Dr. Hook en Baby Let Her Blue Jeans Talk. Ja, waarheid als een goe, mensen. Wees welkom, een nieuwe aflevering van Sunday Groovesters hier bij Radio Seabreeze. Dankjewel Anne Zijlstra voor het voorgaande uurtje hier op Seabreeze. Dat was weer een welkome verkoeling op zondagmiddag. En volgende week is hij gewoon weer terug.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooij.

0: Van vele zomers geleden alweer. Rob de Nijs.
1: Toen was het
0: zomer. Inderdaad, het werd zomer. Onlangs draaiden we nog die plaat van Bobby Goldsboro. Die is, dat was eigenlijk het origineel. Daar is deze plaat weer op gebaseerd. Hè?
2: Hear the really great music.

0: Dire Straits in hun jonge jaren. The Sultan's a Swing, dat was hun allereerste hit, hè? Ook in Nederland. Het vreemde is, de singleversie van dat plaatje is eigenlijk alleen in Nederland verkrijgbaar, volgens mij. Ja. Later is een nieuwe versie van Sultans of Swing opgenomen. We draaiden helemaal geen Sultans of Swing. We draaiden Lady Writer. Was een van de opvolgende singeltjes van Sultans of Swing destijds. In 78, 79 zo. Ja. Alweer tijd voor de Beatles en de Stones. En wat lezen we deze keer op de kalender? Sukarno staat erboven. Half juli 1964 maakte president Sukarno van Indonesië bekend dat zijn regering kapsels in de stijl van de Beatles niet toestond op de hoofden van de jeugd van de natie. Enkele dagen geleden werd dit land bezocht door verwarde jongelui uit Engeland die zich de Beatles noemen, verkondigde hij bij een bijeenkomst. Hun haar reikt tot hun wenkbrauwen. Ik zal de politie opdracht geven. Als je een Indonesische jongen ziet die zijn haar heeft laten bietelen, houd hem dan aan en scheer hem kaal. Aldus Sukarno.
1: De Beatles en de

0: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend. De Beatles en de Stones.
1: 1,

Rolling Stones in the Stars van hun laatst verschenen album Foreign Tongues. Ja, dan, ze zijn er weer hè, met een nieuw album. Er staat één nummer op met oude drummer Charlie Watts die inmiddels overleden is. Maar hij, dat hadden ze nog liggen op de plank. Hebben ze een beetje opgepoetst en op het album Foreign Tongues gezet. Ja. En je vindt er onder andere ook In The Stars op. Dat is al eerder op single uitgebracht. Ik ga er in mijn vakantie eens op een gemakkie naar luisteren. Daar heb ik nog geen tijd voor gehad, maar in ieder geval... Dat klinkt best wel aardig, heb ik me laten vertellen. Ook medewerking van Steve Winwood op het album. Paul McCartney doet ook weer in mijn schaambaar, ja. En nog wat mensen van buitenaf. The Rolling Stones, Still Going Strong. En je hoort ze op zondagavond hier in Sunday Groove. Iedere week. En de Beatles hadden we dit keer met I Follow the Sun. Ja, dat was van hun LP For Sale uit 1964. Dat is alweer lang geleden, hè? Ja. Goed. Eens even kijken, hoor. Een beetje zootje aan het maken hier. Wat zit er onder dit knopje? Oh ja, lekkere zomerse muziek. Hier is Sailor. Ken je die nog? La Cumbia op Seabreeze.

Eric Benet en Faith Evans. Hij poetste de versie op van Toto Georgie Porgy. Ja, lekker zomers deuntje. Zo op zondagavond. En straks na zevenen is het natuurlijk weer Classics of Rock met Anton Machzaam tot 9:00. Daarna Colin Peters met The Show. En Bart de Zwart, die neemt je mee naar middernacht met romantische plaatjes. Hier op Radio Seabreeze op de late zondagavond. Ja, lekker. Goed, het volgende plaatje is voor alle mensen die op vakantie gaan met het vliegtuig No More Fear of Flying. Heb je een beetje vliegangst? Gewoon zitten, joh, in dat ding. Hè? Ogen dicht, koptelefoon op, muziekje erbij, boekje erbij en een beetje slaap.

0: More Fear of Flying, Gary Brooker. Had ik jou verteld wat de dubbele dosis is vanavond? Ja? Nee, niet volgens mij. Twee platen van Mr. Don Henley zometeen.
1: Ja, de muziek is al mooi, maar het klinkt nog veel beter in Sunday Grooves met Ger de Rooij.

0: Hans de Boy. En een van zijn leukste plaatjes, zijn allereerste hit, was dat destijds. Annabel, het wordt niets zonder jou. Ja, je hoort nog steeds die ventilator op de achtergrond. Hè? Beetje storend misschien, maar goed. Ik zal snel mijn mond houden. De tijd voor de dubbele dosis. Dan Henley van de Eagles.
1: Sunday Grooves. De dubbele dosis. De dubbele dosis.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza-stad. Het Israëlische leger bevestigt een aanval op wat het een terroristisch doel noemt, maar zegt niets te weten van het incident waarbij het meisje omkwam. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de autoriteiten in Gaza alweer ongeveer 1100 mensen gedood. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. Het parlement telt 210 leden, van wie het grootste deel is geselecteerd door een commissie die was benoemd door de nieuwe president Ahmed al-Shara. Critici vinden dat de regering daardoor te veel invloed had op de samenstelling van het parlement. Volgens de nieuwe machthebbers zijn vrije verkiezingen nu nog niet mogelijk door de gevolgen van de burgeroorlog. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het thema van de diverse CSI-programma's, die bekende politie-serie uit de Verenigde Staten. The Who en Baba O'Reilly aan het begin van de nieuwe aflevering van de Classics of Rock hier op Radio Series 1098-1395. Dankjewel, Gerdrooy. Hij was er tussen 6 en 7 met de Sunday Grooves. En tot 9 uur de lekkerste rockklassiekers in de Classics of Rock met nu nieuwe muziek van de Rolling Stones. Dit is Mr. Charm.

The White Stripes. We kennen hem nog van die andere grote hits, waarvan ik de titel even niet uit zal spreken, want dan heb ik het altijd over onze oosterburen. En ja, dat gaan we niet herhalen als het ware. Dit waren The White Stripes met I'm Finding It Harder To Be A Gentleman uit 2001. Het is te vinden op het album White Blood Cells van het jaar. En dit komt uit 2013. En dat is te vinden op het vijfde studioalbum van de Deense rockband Volbeat. Dit is Lola Montez. Feel the-

onmiskenbaar de stijl van Eric Carmen, die dendert voort in de Raspberries. Go All The Way 1972 is zij dan geschreven door Eric Carmen te vinden op het album Raspberries uit 1972. Hebben we trouwens in juli 1972 op single uitgebracht en deed helemaal niks in ons land uiteraard. Tijd voor de rock request van Geert de Meer. Ditmaal muziek van The Birds. Niet te verwarren met de Amerikaanse band The Birds, want dat schrijf je met Y. Dit is de Engelse band The Birds, wat je gewoon schrijft als B-I-R-D-S. The Birds dus. En No Good Without You, 1965 voor Geert de Meer. Classics of Rock.

Als ik dit nummer hoor, moet ik altijd denken aan mijn wijlen zwager. Die was helemaal weg van het nummer I'm Going Home 1971, 10 Years After. En daarvoor hadden we dus The Rock Request van Geert de Meer. The Birds uit Engeland en No Good Without You. Zometeen nieuwe muziek van Adam Lambert, maar eerst The Sweet.

te vinden op het nieuwste album van Adam Lambert, die ook regelmatig optreedt met de band Queen. En is hij de leadzanger dan tijdens die concerten van Queen. Adam Lambert solo heeft ook een nieuw album uitgebracht. En van het album draaiden we de eerste single die er vanaf is getrokken, als het ware. Cloud 9. En dit komt uit 1984 van de Flock of Seagulls. The More You Live, The More You Love is te vinden op het meest succesvolle album van de band.

opruimen van die lekkere radiohits. Platen die niet in de hitparade verschenen. En dit was er ook een vanuit 1980. De Piet op nummer 15 in de tipparade. Billy Joe en All for Lena. En een flock of seagulls. The More You Live, The More You Love. Uit 84 zat daar weer voor. Zometeen hebben we, geven we slinger aan de Classics of Rock Top 100 carousel. Maar nu eerst nieuwe muziek van Teddy Swims.

0: Anton Nachtzaam. Met de Classics of Rock.
1: Welke rock classic wordt het? Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.

We gaven weer een ferme slinger aan die Classics of Rock Top 100 carousel. Vorige week bleef hij hangen op nummer 55. Ditmaal drie plaatsjes lager, nummer 52. Daar vonden Queen en Innuendo. Mocht je nou die hele lijst na willen kijken, dan raad ik aan om even naar mijn persoonlijke website te gaan. AntonNachtzaam.nl. Dan klik je op het tabblad Classics of Rock. En daar vind je weer een subbladzijde op waar de Classics of Rock Top 100 op te vinden is. Kun je alsnog eens op je dode gemakje nalezen. Dit uur sluiten we af.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Hadden we het vorige uur een echte radiohit. Dit was ook zo'n radiohit. Een plaat die nooit in de hitparade verscheen. De Blue Oyster Cult. Aan het begin van het tweede uur van de Classics of Rock. Hier op deze zondagavond bij Radio Seabreeze. De Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper uit 1976. Tot 9 uur Classics of Rock op Seabreeze met Duran Duran.

De Lange van Nassam. Dit uur draaiden we Stevie Winwood. Ik voel een beetje een zwak voor deze zanger-gitarist. Het was Higher Love in de lekkere extended version van ruim 7,5 minuut op de radio. Ook het volgende nummer is van diezelfde lengte ongeveer. En die draaien we voor Sybrijn Schaaf. Hij was afgelopen week was hij jarig en is toevalligerwijs ook nog de oprichter, leadzanger van de band Molstone. Dit is The Eye of the Storm.

1977, Bas Kijk spiekte met What Can I Say. 9 weken in de top 40 en hij kwam terecht op nummer 5. Goedenavond, dit zijn ze, de Classics of Rock met Coco en The Bad Old Age.

Uit een blote hoofd is het te vinden op de rockmusical Tommy, denk ik. Roger Daltrey, Say It Ain't So, Joe, 1977. Ik mag het wel even kwijt zijn. Dit zijn ze, de classics of rock. Mocht je nou een rock request willen horen, net als Geert de Meer, even een appje sturen naar de Classics of Rock Studio 0647376692. En wie weet zit hij volgende week ook in de show. Dan nu, 1970, I Hear You Knocking. Dit is Dave Edmunds.

0: En er is iemand vanavond in de zaal die wil heel graag dit liedje horen. Dat zijn de meneer Willem van Kooten.
1: Classics of Rock.

Mensen die mij kennen, die weten dat ik enorm gecharmeerd ben van Beth Hart. Ik moet mezelf zeer zeker elke week een beetje inhouden om niet elke keer Beth Hart te draaien. Maar ditmaal kon ik er niet buiten. Beth Hart, een van de allermooiste, die L.A. song. Blik op de klok werpend zien we dat het bijna 9 uur is. Dat wil zeggen dat deze aflevering van de Classics of Rock op Radio Cyprus er weer op zit. Zometeen veel plezier met de collega's. En wij spreken elkaar aanstaand weekeinde weer voor een nieuwe Popfronts. Een nieuwe Van Dijk breekt door. Of een spiksplinternieuwe Classics of Rock. Hoe dan ook, een hele fijne zondagavond. En een klaartje achter met Barclay, James, Harvest en de Titles. Fijne avond.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Present to you
8: Colin Peters on Seabreeze AM.
9: Bring him in here!
10: Well, smack my ass and call me Judy.
7: The show is on.
11: Hey, this is not a test. This is rock and roll.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets, 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu, ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: There's an alternative.
7: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
8: This is Colin Peters.
9: Who do you think you are?
8: He's a pirate.
10: And how are you this afternoon? All righty then.
11: Yes, sir, fly.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets, 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu, ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Muziek heeft geen haast. Ze vraagt alleen een moment waarin je bereid bent echt te luisteren. Dream Sessions is gebouwd op die momenten waarop een melodie meer zegt dan een uitleg ooit zou kunnen. Welkom bij Dream Sessions.

0: muziek hoeft niet altijd iets los te maken. Soms is het al genoeg wanneer ze iets laat bezinken. Alsof de drukte langzaam naar de achtergrond verdwijnt en alleen de essentie overblijft.
1: Love was a word I don't understand. The simplest side.

Niet iedere melodie vraagt om je aandacht. De mooiste wachten geduldig tot je vanzelf dichterbij komt. Ze laten ruimte voor je eigen gedachten en vullen niets onnodig in. Misschien is dat wel de meest eerlijke vorm van muziek. Aanwezig zonder zichzelf op de voorgrond te zetten.

Er bestaat een wereld van verschil tussen luisteren en echt de tijd nemen voor muziek. Pas wanneer haast verdwijnt, worden de kleinste details hoorbaar. Een ademhaling. Een strijker die net iets langer blijft hangen. Een stem die breekbaar durft te klinken. Juist die nuances geven een nummer zijn karakter en maken van een lied een herinnering.

Elke compositie begint met een eerste noot. Maar wat je uiteindelijk onthoudt, zit vaak tussen de noten in. Daar waar verwachting en emotie elkaar heel even ontmoeten. Dat zijn de momenten die je niet kunt plannen. Alleen herkennen wanneer ze voorbij zijn.

oude muziek probeert niets te bewijzen. Ze hoeft niet harder, sneller of groter te zijn dan de stilte eromheen. Ze vertrouwt op haar eigen verhaal en laat de luisteraar zelf de

0: wanneer een nummer eindigt, verdwijnt het niet meteen.
1: Let me be your hero.
0: Het blijft nog even aanwezig in de stilte die volgt. Alsof de laatste klank langzaam oplost en plaatsmaakt voor de volgende gedachte.
1: Would you dance?

Aan iedere reis door muziek komt een einde. Maar een goed lied neemt nooit echt afscheid. Het blijft nog even aanwezig. Soms als een herinnering, soms als een gevoel waarvoor geen woorden nodig zijn. Misschien ontdek je dat pas later welke melodie vandaag met je mee is gegaan. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblaken door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen,

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. De brand is inmiddels onder controle. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Een onbekend aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: California soep, heerlijke soep. En gratis cadeaus zonder 1 cent bijbetaling. Let u eens op hoe weinig California vlaggetjes u maar hoeft te sparen voor de mooiste geschenken. Ja, California, de lekkerste soep, de mooiste cadeaus. California.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.